0: We need to know, hij zei dat de drifters, ze zei dat under the boardwalk. Oké, okay, dan gaan we zien in een keer naar de douche canción también de naam, dat ik heb. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, zeg. Is ik het een country song, dus help me make it through the night, is die country, country, country. Maar especialmente voor Bosonantur, que está en sintonía, desea Bosonantur feliz anoche.
1: If